0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt, met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt, met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: rooms-katholieke-aartsbisdom.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt, met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Er rijden geen treinen tussen Nijmegen en Boksmeer van zaterdag 2 mei, 5 uur 's ochtends, tot maandag 11 mei, 5 uur 's ochtends, vanwege spoorwerkzaamheden. ProRail werkt aan de Maaslijn om deze te elektrificeren, wat de snelheid en duurzaamheid verbetert. Vervangend busvervoer is beschikbaar bij de betrokken stations. Zoopark Overloon heeft voor het eerst een Kirk's Dikdik verwelkomd in het nieuwe expeditiegebied Nugoer. Het mannelijke jong, geboren op 9 maart, is nu zichtbaar in het buitenverblijf. Hoofddierenverzorging Koen Peters meldt dat het goed gaat met het dier, dat samen met okapies in het verblijf leeft. In Land van Kuik blijft het risico wateroverlast bestaan door de ligging aan de Maas en de toenemende kans op extreme neerslag. Voorbereiding is essentieel. Inwoners en organisaties kunnen maatregelen nemen om schade te beperken en moeten weten hoe te handelen bij overstromingen. Informatie wordt gedeeld om bewustzijn te vergroten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een auto en een bedrijfsbusje zijn in botsing gekomen op de Dorpstraat in Oefeld, nadat de auto vanuit een zijstraat de weg opreed. De bestuurder van de auto dacht dat hij voor het busje kon oprijden, maar het busje kwam sneller dan verwacht. Niemand raakte gewond. De politie heeft een blaastest afgenomen waarbij één bestuurder positief testte en naar het bureau is meegenomen. Een van de voertuigen is zo beschadigd dat het door een bergingsbedrijf wordt opgehaald. Van Teunissen uit Overloon is op 30 april benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit vanwege zijn langdurige inzet voor het verenigingsleven. Waaronder zijn rol bij Fanfare Vriendenkring en als grimeur bij diverse evenementen. Teunissen's betrokkenheid is van grote waarde voor de gemeenschap. Bij een aanrijding op de kruising van de Handelstraat en de Raamstraat in Boksmeer zijn vrijdagmiddag twee personenauto's zwaar beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Handelstraat is na het ongeval afgesloten voor verkeer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens de ministers Jezielges en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een auto en een bedrijfsbusje zijn in botsing gekomen op de Dorpstraat in Oefeld, nadat de auto vanuit een zijstraat de weg opreed. De bestuurder van de auto dacht dat hij voor het busje kon oprijden, maar het busje kwam sneller dan verwacht. Niemand raakte gewond. De politie heeft een blaastest afgenomen, waarbij één bestuurder positief testte en naar het bureau is meegenomen. Een van de voertuigen is zo beschadigd dat het door een bergingsbedrijf wordt opgehaald. Van Teunissen uit Overloon is op 30 april benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit vanwege zijn langdurige inzet voor het verenigingsleven. Waaronder zijn rol bij Fanfare Vriendenkring en als grimeur bij diverse evenementen. Teunissen's betrokkenheid is van grote waarde voor de gemeenschap. Bij een aanrijding op de kruising van de Handelstraat en de Raamstraat in Boeksmeer zijn vrijdagmiddag twee personenauto's zwaar beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Handelstraat is na het ongeval afgesloten voor verkeer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Jerry Roll bracht I'm Good uit als nummer van de originele soundtrack van de animatiefilm Goat. In de film is het lied gekoppeld aan het positieve comebackgevoel van de hoofdpersonages in het basketbalverhaal rond Steph Curry's Goat Project.

0: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
12: De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
13: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
14: Omroep Land van Kuik, verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen, tussen Zoomland en Bergen op Zoom, daar is een spoedreparatie aan de gang. Daardoor is de rijstrook dicht. Verder zijn er geen flitsers of files gezien. Mocht je er toevallig in gezien hebben, geef hem door. En dat doe je dan op 0485-381-777.
15: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
16: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
17: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
18: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
17: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
19: Het start zijn voor het begin.

een liedje van 2 jaar geleden. Sabrina Carpenter hoorde je met Tracy bij Omroep Amsterdam van Kuik. En daarvoor nog Madonna en Open Your Heart. En dat zijn nou net de twee mensen die gisteren een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Een paar weken geleden was het Coachella en toen brachten ze Bring Your Love ten gehore. En zo klinkt die plaat.

0: En die is gisteren ook in de tipparade beland. En dat zou wel eens een ontzettend grote hit kunnen horen. Een hele goede morgen. Je luistert naar de weekendwekker voor zaterdag. Zaterdag 2 mei 2026. We zijn onderweg naar 11 uur. En wat gaat er vandaag allemaal gebeuren in het land en daarbuiten? Na een week van droogte en natuurbranden door heel Nederland gaat het vandaag weer regenen. Ook komt er naar verwachting vanavond rond een uur of 8, tenminste hier in de regio, onweer. En vanuit Amsterdam zendt Omroep Avro Tros de finale uit van het televisieprogramma Wie is de Mol? Kandidaten Daan Boom, Bram Krikke en Quinty Missijan, dat zijn de laatste deelnemers. Laten wij nou toevallig hier in de studio een volger hebben van dat programma. Ik volg het zelf niet, in alle eerlijkheid. Wie is nou de grootste kans hebben volgens jou, Luc?
1: Van de drie namen vind ik, en ik hoop ook stiekem Quinty.
0: Ja.
1: Omdat alweer een poos geleden is dat we een vrouwelijke mol hebben gehad. En hoe Quinty in de laatste aflevering heeft zitten

0: Ja, tijd zitten rekken met de paintballopdracht met de munitie.
1: Ja.
0: Dat spreekt voor mij voor nu boekdelen. Dus ik ga voor haar en ik hoop ook dat zij het is.
2: Oké, okay, dus zij zou de mol kunnen zijn en wie gaat dat dan winnen?
0: Ik denk Bram.
2: Oké. Nou, komen we ongetwijfeld misschien nog even op terug straks. Mogelijk was vandaag ook het traditionele meivuur ontstoken op Terschelling. Eigenlijk zou dat eerder moeten gebeuren, maar vanwege de droogte werd dat uitgesteld. De laatste finale wedstrijd om het landskampioenschap volleybal tussen de vrouwen van Sidrecht Sport en Apollo 8. Die is vandaag ook vanaf vanavond om 8 uur. En de Champions League wedstrijd bij de vrouwen tussen Olympique Lyon en Arsenal is om 3 uur. Verder ook de Eredivisiewedstrijd vanavond tussen Ajax en PSV om 8 uur vanavond. Voor PSV gaat het natuurlijk eigenlijk alleen nog maar om de eer. Die zijn al een tijdje kampioen. En verder speelt Ajax natuurlijk nog om de tweede plek. Dat is vanavond om 8 uur. Verder speelt Utrecht vanmiddag thuis tegen NAC of NAC Breda. Die nog strijden tegen degradatie. FC Groningen dat speelt thuis tegen Excelsior. En NEC uit Nijmegen dat speelt ook nog om de tweede plaats. En die spelen dan thuis tegen Telstar. Morgen is er nog Volendam Heerenveen, Fortuna Feyenoord, PEC Zwolle Heracles, AZ tegen Twente en Sparta Rotterdam dat speelt thuis tegen Heracles. Dan is het vandaag de internationale dag van de tonijn. Het is niet alleen lekker op pizza. Miljoenen mensen wereldwijd zijn afhankelijk van de vissoort als dagelijks proteïnebron, om nog maar niet te spreken van de economische impact die de tonijnvisserij heeft. En het is ook de dag, jawel, van het naakt tuinieren. Dus mocht je vandaag de tuin ingaan, weet dan dat je dat vandaag, op de dag van het naakt tuinieren, gewoon lekker, nou ja, doe in ieder geval een onderbroek aan. Sta op, sta op. Nogmaals, onderweg naar 11 uur, weekendwekker. Met zometeen agendaberichten en het streeknieuws. Sta op, sta op. Ook de beste muziek is onderweg. Samber komt eraan. Sta op, sta op. En eerst een reunion. Sta op, sta op. Kom, reik je hand naar mij.
3: Sta op en voel je lekker vrij. Daan Janssens, de weekendwekker. Omroep Land van Kuik.

0: nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Homewrecker is de nieuwe single van de succesband Sonborn. Het is een emotionele plaat over de innerlijke strijd van iemand die verliefd wordt op een ander die al bezet is.

is niet meer weg te denken uit hitlijsten de afgelopen maanden. Met hits als Back to Friends, Undressed, 12 to 12 en deze nieuwste Homewrecker. Vorige maand stond hij in Dublin en toen bracht hij een aantal legendarische Ieren op het podium. En zongen ze samen het nummer van de Cranberries, Linger. En zo klonk dat.

0: audio is niet helemaal oké. Maar somber dus in de wet met de Cranberries en Linger. Maakt het inmiddels 9:55. Daarvoor die nog Gordon en Replay. En die hebben besloten dat ze weer samen muziek gaan maken. Dat melden ze gisteren op Instagram. De nieuwe album, of de nieuwe single Me, Lobby You, die verschijnt dan weer op 8 mei.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
0: Het is maar even dat u het weet. Er is een bijzondere moestuinenplantenmarkt bij de Burgondische tuin in Sint-Antonis. Vandaag, zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 mei had de Burgondische tuin tussen 11 en 5 weer een bijzondere moestuinenplantenmarkt. Dit jaar hebben ze weer een grote en bijzondere collectie van diverse moestuinplanten. Zo zijn er meer dan 190 verschillende tomatenrassen te vinden. Hier zijn ze echt uniek in. Daarnaast diverse vergeten groenten zoals aardbeien, spinazie, palmkool, brave Hendrik, eeuwige moes, mosterdplanten en nog vele malen meer. Het is allemaal te bekijken dit en volgend weekend in Sint-Antonis aan de noordkant 17 in Sint-Antonis bij de moestuinplantenmarkt. En er is vandaag en zaterdag 6 juni een rondleiding door het Emmausklooster in Velp bij Graven. Op de eerste zaterdag van de maand zijn er weer rondleidingen door het Emmausklooster in Velp bij Graven. De eerstvolgende rondleiding is dus vandaag of zaterdag 6 juni. In de maanden juli en augustus zijn er iedere zaterdag ook weer rondleidingen. En dat is aan de Basilius van Bruggelaan 4 in Velp. En van brood tot meatloaf, van Anouk tot Annabel en van Abba tot André Hazes. En uiteraard alles wat daartussen zit. Hoe ziet jouw ideale muziekavond eruit? Vanavond mag jij het zeggen. Onze te gekke pianisten, en dan hebben we het over de pianobazen, de scheurende saxofonist en de groovende drummer, die spelen alles. Piano Bear meet Top 2000 op deze humoristische en op- en top muzikale avond. En dat is allemaal te doen in het centrum Milesweert, cultureel centrum Milesweert. In Mil, aan de Kerkstraat, tussen 9:30 en 11:00 met de pianobazen. En er is ook een live muziekavond in Kuik, in café Goeie Volk. De GB Experience is een vijfkoppige jazz- en bluesformatie die nummers op een eigen wijze brengt. Van bekende jazz, evergreens, dit zijn afgestoft met de hedendaagse muziek in een nieuw en swingend jasje. Dit is vanavond allemaal te doen bij café Goeie Volk aan de Grote Straat 23A in Kuik. Vanaf 9:00 tot ergens middernacht. En daar zou zomaar dit liedje kunnen zitten van een band die in de jaren 70 en jaren 80 heel populair was. Het is Chic. Dit is Good Times bij Omroep Land van Kuik.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: In de muziekverleden zal er niet veel muziek komen uit Nieuw-Zeeland, maar dit is er eentje van 1996, OMC, How Bizarre. Daarvoor nog chic uit de jaren 70, jaren 80, discomuziek met Good Times.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: Grote natuurbranden in binnen- en buitenland laten zien wat extreem weer kan aanrichten. Terwijl ook hevige regen- en hoogwaterrisico's blijven vormen voor de regio. Voor Land van Kuik is dat geen abstract scenario. De gemeente ligt aan de Maas en heeft te maken met perioden van hoogwater en extreme neerslag. Volgens de provincie Noord-Brabant en het platform Klimaatadaptatie Brabant neemt de kans op dit soort weersomstandigheden toe. Langdurige regenval kan leiden tot stijgende waterstanden in rivieren en tot wateroverlast in dorpen en buitengebieden. Ook kortdurende hevige buien kunnen problemen veroorzaken doordat het water niet snel genoeg weg kan. En op de Dorpsstraat in Oefold is gisteravond een aanrijding tussen twee voertuigen plaatsgevonden. Er vielen geen gewonden bij het ongeval. Dat ontstond toen een invoegende auto de snelheid van een bestelbusje verkeerd inschatte en deze achterop reed. De bestuurders van beide wagens moesten een blaastest ondergaan. Daarbij bleek dat de bestuurder van het busje positief testte. Hij moest mee naar het politiebureau. Zijn voertuig werd later opgehaald door een collega. De gemeente Land van Kuik wil zoveel mogelijk sportparken privatiseren. Dat betekent dat sportverenigingen verantwoordelijk worden voor het terrein en niet de gemeente. Het traject loopt inmiddels al en verschillende clubs hebben zich daarbij aangesloten. Het is de bedoeling dat alle sportparken worden geprivatiseerd, zegt wethouder Willy Hendricks van Haren. Momenteel zijn er veel sportterreinen in handen van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de accommodaties. Er zijn drie verschillende mogelijkheden voor sportverenigingen. Bij de eerste mogelijkheid verandert er weinig en betaalt de club de kostendekkende huur aan de gemeente. Bij de tweede optie krijgt de vereniging jaarlijks een bedrag van de gemeente. En optie 3 is een harde privatisering. Meer streeknieuws op onze website, dat is www.omroeplvc.nl, via Facebook, facebook.com/omroeplvc of via Instagram, @omroeplvc. We hebben ook een app voor iOS of Android. Het weer dan. Vandaag draait de wind naar het zuidoosten en neemt die iets in kracht af. Het gaat zomers warm worden met 25 of 26 graden. Daarbij is het zonovergoten. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht koelt het uiteindelijk naar 12 graden. Dat was dus gisteravond, begreep ik. Vandaag wordt het eerst nog opvallend warm met 22 tot 25 graden. In de middag volgen enkele stevige regen- of onweersbuien en koelt het flink af. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm en wordt het licht wisselvallig. Verkeer dan van de ANWB. Op de A4, daar staat een afsluiting tussen Knooppunt Zoomland en Bergen-op-Zoom. Daar is een spoedreparatie aan de gang. De afrit die is daar dicht. Verder kan ik u melden dat er nog opstoppingen staan op de A12. Oud-Dijk richting de Duitse grens is dat. Ja, 11 minuten vertraging. Dan staat er ook nog 9 minuten tussen Haarlemmermeer op de A4. En op de A76 staat de 3. Een minuut vertraging tussen Simpelveld en de Nederlandse grens. Dat heeft te maken met politiecontroles. Flitsers zijn er gezien op de A50 bij Beekbergen tussen Apeldoorn en Arnhem bij 196.8. En op de A73 bij Venlo tussen Venlo en Vendraai bij 48.8.

0: gaat over een plaatsje uit Japan. Het is Shinjuku. En dat is een van de, wat was het? De 23 Special Wards of Tokyo. Shinjuku City en Frankie Rizzano. Dat is gewoon een Nederlander die op 9 mei toevallig in Amsterdam te bewonderen is in het Meerpark. Die maakte daar deze... Ja, het is een liedje. Het is gewoon een song. Shinjuku heet het. Daarvoor nog Huey Lewis in the News en Have to Be Square. Ja, want afgelopen donderdag was er een grote brand in Overloon aan de Holtheese dijk. Meerdere brandweerkorpsen waren erbij aanwezig. Het vuur was rond 4:30 onder controle. De brand brak donderdagmiddag rond 2:00 uit. De brandweer rukte onder meer uit met 3 tankautospuiten. Er is iets van terug te zien op onze website omroeplvc.nl en op Omroepland van KUKTV. En het is mooi geweest, vindt Pierre Arts. Na ruim 56 jaar neemt Pierre Arts afscheid als eindredacteur van het Hapse dorpsblad De Schakel. De 80-jarige die in zijn werkzame leven onder andere wethouder en directeur van een basisschool was, vindt het tijd om het stokje over te geven aan een nieuwe generatie. Arts herinnert zich de oprichting van de dorpsblad nog goed. In het najaar van 69 was er een jaarvergadering. En van de plaatselijke jeugd en de jongerenraad vertelt hij. Daar kwam alle bestuursleden van de vereniging met jeugdleden. En er was ook een geestelijk adviseur. Een reportage is te zien op Omroepland van KUKTV. En dan even wat babynieuws. Want Zoopark Overloon heeft voor het eerst Kirk's Dik Dik gekregen. In het nieuwe expeditiegebied Nguwe. Zo noemen we het maar even. Het mannetje werd op 9 maart geboren en is sinds deze week ook in het buitenverblijf te zien. Even een popquizje voor jou, Luc. Weet jij deze plaat?
1: Oh. Ja, dit is een verwijzing naar het spelletje wat we wel spelen, hè?
0: Precies. We spelen wel eens Outsmart. Het is een quiz die alle kanten op gaat. En afgelopen week was er een vraag. En jij dacht dat dit liedje 60 Years heette?
1: Ja, maar het was toch... Het was 7 Years, toch?
0: Yes, het is 7 Years. Het werd gemaakt door Lucas Graham. Het was ook zijn grootste hit. En je hoort het nu.

0: Dik aantal jaren geleden, deze plaat van Lucas Graham. 7 Years bij Omroep Land van Gaak. Daarvoor nog... daarvoor hadden we Frankie Rizzardo. Ja. Even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde. Het muziekverleden van 2 mei. De Rolling Stones die treden voor de 2e keer op in de Ed Sullivan Show. Amerikaanse televisie. Het optreden was bijzonder omdat de presentator Ed Sullivan na het eerste optreden had gezegd dat hij de band van Mick Jagger nooit meer in zijn programma wilde hebben. En alles is verder geschiedenis. Op 2 mei 1960 kondigt Ben E. King aan dat hij de Drifters gaat verlaten, zodra de groep een vervanger voor hem heeft gevonden. Ben E. King is sinds 1959 de leadzanger bij de Drifters, bekend van een plaatje. Little Number in My Little Red Book. Zoiets was het. King tekent ook contact bij Atlantic Records. En scoort zijn eerste solo hit met Spanish Harlem. En zijn bekendste hit had hij natuurlijk bij Stand By Me. Nieuw in de Nederlandse top 40 en in de hitlijsten was de Beatles met die van de Stars on 45 van de Nederlandse producer Jaap Eggemond. Het kwam uit de Verenigde Staten. Het project heet daar Star Sound. Was in 1981. En Eric Clapton neemt op 2 mei 1977 in de Olympic Studios in Londen het nummer Wonderful Tonight op. Eric Clapton heeft Wonderful Tonight op 7 september 1976 geschreven, terwijl hij op zijn vriendin Patty Boyd zit te wachten. Boyd is zich aan het omkleden om met hem naar een Buddy Holly herdenking te gaan. Wonderful Tonight werd een ontzettend grote hit. En inmiddels is de redactie aan het zoeken. Ja, zo klonk die hit. Klinkt wel bekend, toch?
1: Het klinkt zeker bekend.
0: Ah, ja. Goed, zo klonk die dus, die hit uit 1979. Kijken we even naar de alarmschijf van 2 mei 1987. Don't Dream It's Over. Dat was de alarmschijf van Crowded House. Ook een bekend nummer uit de jaren 80. Nummer 1 noteringen. In 1970 was het Art and Garfunkel met Encondor Pasa. Stond heel lang op nummer 1 toen. Frank Duval in 1981 met Angel of Mine. Piet Veerman met Sailing Home. Hebben we vorige week gedraaid. Mr. Big met To Be With You uit 1992. Klinkt ook bekend, denk ik. Ja, ja, hoeft niet te zeggen. Casey en Jojo met All My Life. Lady Gaga in 2009 met Poker Face. Kenny B met Parijs in 2015. En in 2020 stond The Weeknd met Blinding Lights op. The Weeknd met Blinding Lights op 1. Dat is een beetje jouw plaatje, Luc.
1: Dat is een van mijn favorieten, absoluut.
0: Yes, ja. De jarige van vandaag. Even kijken of er wat bekende tussen staan. Lou Gramm van Foreigner, die is vandaag jarig. Dr. Robert van Bruce Robert Howard van The Blow Monkeys is vandaag jarig. Shannon, Let the Music Play, dat was een bekende hit van haar uit de USA. En verder David McElmond is vandaag ook jarig, zanger uit Engeland. En ik zie ook staan dat deze mevrouw jarig is. Het was volgens haar allemaal niet zo eerlijk wat er toen allemaal gebeurde, maar dat heeft ze zelf veroorzaakt.

0: God's sakes, turn around.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: ANWB Verkeersinformatie bij Omroep Land van Kuik. Op de A12 tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens. Dat is 11 minuten vertraging door politiecontroles. 2 kilometer is dat. Dan staat er 8 minuten tussen Everdingen en Lunetten op de A27. 7 kilometer, 8 minuten vertraging. En er staat ook 9 minuten tussen Loon op Zand en de Efteling bij de N261. Daar staat 2 kilometer, 9 minuten vertraging dus. Flitsers zijn er gezien op de A2 bij Apkoude tussen Amsterdam en Utrecht bij 37,8. Dan is er ook eentje gezien op de A16 bij Breda tussen de grens met België en Breda bij 71,9. En op de A50 bij Beekbergen tussen Apeldoorn en Arnhem bij 196,8.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: In de auto.
2: Thuis. Of bij je grootmoeder op de koffie. De weekendwekker op Omroep Land van Kuik.

0: Rond de periode van 2008 kwam er niet heel veel nieuwe muziek uit. Dus verschillende DJ's die besloten, of verschillende projecten besloten, om bepaalde nummers die eerder uit zijn gebracht, of eerder uit waren gebracht, in een remix te zetten. Onder andere ook Guru Josh. Dat was in 2008 een remix van Infinity. En zo klonk het origineel uit de jaren 90. 10 jaar daarvoor. Herkenbaar?
1: Zeker herkenbaar.
0: Maar ja, zo klinkt dat dus in het begin. En op een gegeven moment, even wachten. Pizza.
1: Ja.
0: Ging dat dus zo verder. Even iets verder. Ja. En dan kom je uiteindelijk hier uit. Kan je niet voorstellen.
1: Nee.
0: Nou, dit was het origineel dus.
1: Maar wat was dat? Een hit in 2008?
0: Ja, dat was een ontzettend grote hit. Veel gedraaid op de nationale radiostations.
1: Ja, absoluut. Goed,
0: goedemorgen. 2 uur van deze weekend trekken voor zaterdag 2 mei. Het ging deze week veel over de Verenigde Staten en Duitsland. Want de Verenigde Staten gaat 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Ik weet niet eens waarvoor die militairen allemaal nodig waren. Maar ze gaan ze terugtrekken en dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. Een woordvoerder verwacht dat de terugtrekking maximaal 1 jaar in beslag zal nemen. Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat stationering van de Amerikaanse militairen in Duitsland te willen evalueren. Daar heeft de Verenigde Staten een aantal steunpunten. Zoals de vliegbasis Ramstein. Ook het hoofdkwartier van de Amerikaanse troepen in Europa staat in Duitsland. We blijven in Duitsland, want bultrug Timmy zwemt weer in open water. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust, maar is gisteren losgelaten, of vandaag losgelaten in het open water van de Noordzee. Werd zojuist bekend. Timmy werd met een schip naar het

0: Skagerrak gebracht. Een deel van de Noordzee tussen Denemarken en Noorwegen. En daarbij is de bult terug in open water losgelaten. Zonder schrammetjes. En Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van een zomervakantie. De reisbrancheorganisatie ANVR ziet dat mensen wel op vakantie willen. Maar door wat onrust in het Noordoosten onder andere gaan ze toch weer meer voor zekerheid. Nederlanders lijken wat terughoudend te zijn met boeken van vliegvakanties. Bijvoorbeeld door het nieuws rondom de kerosinetekorten. Meer klanten informeren naar wat er gebeurt als het misgaat. Ze willen zekerheid. De bestemmingen voor reizigers maken ook een kleine shift. Door de oorlog in het Midden-Oosten uiteraard minder populair. Mensen kiezen volgens de Red Stake nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Voor verre bestemmingen kiezen mensen vaker voor Kaapverdië en Curaçao. Nou ken ik toevallig wat mensen die naar Curaçao geweest zijn. En dat blijkt toch echt wel een toplocatie te zijn qua vakantiesfeer. Ik moet zeggen, misschien dat dat ooit nog in de toekomst gaat gebeuren. Maar ja, voorlopig wordt het lijkt Schotland, hè? Schotland.
1: Ja.
0: Onderweg naar 11 uur met de weekendwekker en een makkie.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie, jongens. Wie lust er aan koffie?
0: Net gezet, hè?
2: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
3: Daan Janssens, de weekendwekker. Omroep Land van Kuik.

0: Het nummer dat eigenlijk van Sam Fender was, maar in versie met Olivia Dean werd het een hele grote hit. En overigens, die Olivia Dean is sowieso niet meer weg te denken uit de hitlijsten met hits als Man I Need. En So In Love With You. Hoe heet die plaat nog weer?
1: Man I Need en So Easy.
0: So Easy To Fall In Love, dat was hem. Ja. Dat was hem. En dit was Rain Me In. En daarvoor nog De Kast en Raak bij Omroep Land van Kuik. 5 minuten voor 11:30. Even terugblikken op afgelopen maandag, want toen was het natuurlijk Koningsdag. Je hoorde De Kast dus. En tijdens dit nummer volgens mij kwam koning Willem-Alexander het podium op. En gaf hij de zanger, Siep van der Ploeg, een hand.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Dat was tijdens Raak. Maar ja, sowieso was het natuurlijk veel hits gehad. De Kast met Hart van Mijn Gevoel. In Nijedij.
1: In Nijedij, ja.
0: Ja, ja. Maandag was het Koningsdag. Hebben wij een beetje, want ja, we moeten het gewoon toegeven. We hebben vandaag een Fries in de studio. Hebben wij afgelopen maandag het Friesland gezien, of Dokkum gezien, zoals dat in het normale leven ook is?
1: Ja, wat mij betreft even hebben jullie een goed stukje van Dokkum kunnen zien.
0: Even de microfoon alsjeblieft.
1: Ja. Een goed stuk van Dokkum hebben jullie kunnen zien, alleen lang niet alles.
0: Okay.
1: Als je Dokkum een beetje kent, zoals ik, dan heb je kunnen zien dat veel mooie routes, mooie stukjes van Dokkum nog niet zijn getoond.
0: Ja.
1: Dus ik zou echt willen zeggen van, goh, hey, als je hier al enthousiast van wordt, plan eens een bezoek aan Dokkum, want het is zeker de moeite waard. En het is mooi dat het Koningshuis ja, dit jaar voor deze mooie Friese stad heeft gekozen.
0: Ja, het was niet voor niks, want 40 jaar geleden was prins Willem, of koning Willem-Alexander alles in Dokkum, maar ja, toen moest hij snel keren natuurlijk.
1: Toen om een andere reden inderdaad, dat gaf hij ook wel aan afgelopen maandag.
0: Hij stond ook nog op het ijs een tijdje. Hij wilde er eigenlijk ook niet meer vanaf volgens mij.
1: Nee, dat vond ik wel een van de hoogtepunten.
0: Ja,
1: van,
0: ja. Was wel leuk. Ook met dat jasje wat toen voor hem gemaakt hadden.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Met W.A. van Buren zoals hij toen eigenlijk.
1: Geen was, bekend sigarettenmerk erop.
0: Nee, precies. Daarom. Nee, maar dus Koningsdag, geslaagde dag uiteindelijk. Hè? Het zag er leuk uit allemaal. Ja. En de rondleiding die hij kreeg, was ook goed verzorgd. Kost wel wat, maar dan heb je ook wat.
1: Dan heb je ook wat, ja.
0: Precies. Maar Friesland hebben we dus, daar hebben we dus afgelopen maandag een beetje kennis mee kunnen maken.
1: Absoluut.
0: TV tijdens Koningsdag. Goed. Leuk dat je bent, hè? Bevalt het?
1: Ik vind het leuk om voor nu je sidekick te zijn, ja.
0: Koffie wel. Bak je koffie nog zometeen?
1: Ja, zeker. Ja,
0: gaan we zetten nog zometeen. Omroep Land van Kuik met zometeen The M People. Moving on up komt eraan. We krijgen nog even de sportagenda. Niet zo'n hele grote. En dit is Iggy Pop.

bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: kan me zo voorstellen dat verschillende sportscholen her en der deze tune wel eens gebruikten om diverse sportlesjes te geven. De M People uit 1993, Moving on Up, daarvoor nog Iggy Pop en The Passenger. Eens even kijken in de korte sportagenda voor dit weekend, die niet zo breed is vanwege het feit dat er niet gevoetbald wordt morgen. Er is wel een wedstrijd in de degradatiefase, de finale van de Eredivisie. Het gaat tegen degradatie en dan gaat het tussen de wedstrijd van ZAP uit Brezant, Noord-Holland, en hier het plaatselijke MHV 81 uit Mil. Het gaat voor een plek in de Eredivisie, dus in het dameshandbal. De wedstrijd begint vanavond om 6 uur in Brezant. En volgende week is de return. Er is ook nog een wedstrijd bij het vrouwenvoetbal. De Vossenbosse Boys die spelen in de derde klasse morgen tegen Constantia uit Wanrooij. Die wedstrijd begint om 12 uur. Tot zover de sportagenda voor dit weekend. Kort maar krachtig, maar er is dus wel degelijk wat sport in de regio. Vandaag draait de wind naar het zuidoosten en neemt die in iets in kracht. Oh wacht, ik druk even op F5, want volgens mij was dit niet het actuele weerbericht. Ja, nou ja. Vandaag wordt het eerst nog warm en met van west naar oost 22 tot 25 graden. Zon en enkele wolken wisselen elkaar daarbij af. Vanmorgen valt lokaal licht een bui. Maar daarna blijft het tot de avond overwegend droog. Vanavond komen enkele regen- en onweersbuien voor. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En is het overwegend droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen start nog droog. Maar tijdens de middag volgen buien tot maximaal 19 graden. Vanaf maandag is het duidelijk iets koeler in het land. Dus dat is ook wel wat fijner voor de natuur van alle branden die de afgelopen weken waren. Files, flitsers, A4 tussen Haarlemmermeer. Daar staat 11 minuten vertraging. Er staat 13 minuten tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens op de A12. 2,5 kilometer. Er staat 17 minuten op de A37 tussen Zwartebeer en Duitsland. 2 kilometer. En op de A76 tussen Kunderberg en de Nederlandse grens. Daar staat 12 minuten vertraging, 3 kilometer. Er staat ook nog verkeer tussen de N261, tussen Tilburg en Waalwijk. Tussen Loon op Zand en de Efteling, 15 minuten vertraging. Ja, het is goed weer voor een dagje Efteling, dus dat kan ik me helemaal voorstellen. Heb je zelf een flitser of file, dan geef hem door. 0485-381-777. Muziek zometeen. Nieuwe muziek van Alex Warren. Nieuwe single is uitgekomen gisteren en je hoort hem zometeen. Fine Place to Die. En bij Dolly Parton gaat het tussen 9 en 5.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Maandje geleden waren wij bij het concert van Alex Warren in Amsterdam in Ziggo Dome.
1: Ja.
0: En toen bracht hij dit liedje ook ten gehoor. Is gisteren uitgebracht, want het was nog even afwachten wanneer die allemaal uitgebracht zouden worden, deze platen. A Fine Place to Die, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een goed nummer. En we hebben een paar nieuwe nummers gehoord. En er is eentje die, ik ga de titel denk ik nog maar niet noemen. Maar
0: dat mag best wel, want ik heb het zelf ook al eens gedaan.
1: Oh ja, nou, Passenger.
0: We zitten te wachten op Passenger.
1: Ja, daar zitten we op te wachten, ja. Dat is echt maar voor de zomer. Ik denk dat die houden ze bewust nog even achter voor ons.
0: Denk het ook. Ik vind dit meer eigenlijk een plaatje voor oktober, november.
1: Ja, vind ik ook.
0: Maar goed, wel uitgebracht en het is eigenlijk gewoon een heel goed nummer. Dus,
1: ja, zeker.
0: Goed, het is 10:15 inmiddels al. Hoog tijd om te gaan draaien aan het Land van Kuik de Wondertrad. Dat is een rad gebaseerd op de Land van Kuik de Wonder die we in november hebben uitgezonden. Daar heb jij ook op gestemd. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Voor mensen door en voor het Land van Kuik en daarbuiten. We hebben een rad van gemaakt en rond deze draad draaien we altijd een plaat uit die Land van Kuik de Wonder. En mijn vraag is of je even dadelijk wilt tikken op dit, want mensen denken dat het niet echt is. Even kijken of je draait, hij draait.
1: Hij draait.
0: En als je dan even wil zeggen waar hij op terecht is gekomen.
1: Ja, nummer 59.
0: 59?
1: Ja.
0: En dan gaan we even kijken wat nummer 59 was. Oeh, dat is een artiest uit deze regio.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Dat is een artiest uit deze regio. Dat is Bieke, die komt uit Graven.
1: Ja.
0: En dat is wel leuk, want die heeft vorig jaar een aantal hits uitgebracht. En eentje daarvan is Ik Voel, Dus Ik Besta. En die ga je nu horen.

0: origineel van Tremolo's uit 1967. En deze was uit de jaren 90 van de Mavericks. And Here Comes My Baby. Bij Omroep Land van Kuik. Het is 11:08. We gaan nog even snel kijken wat er in Nederland allemaal te doen is dit weekend. Het is Ibiza Market in Vlissingen in Zeeland. Heerlijk struinen langs de fleurige boho-strands. Op zoek naar prachtige sieraden, zwierige zomerjurken. Ik zie ze al lopen. Kleurige tassen en schelpenslingers. En dat met zee op loopafstand. Lekker even pootje baden, over de boulevard flaneren. Je kan er van alles doen. Verder is er nog Kasteelver in Doornenburg, waar deze serie is opgenomen. Op zaterdag en zondag vindt hier namelijk het Kasteelver, of de Kasteelver Doornenburg plaats, met allerlei stands vol brokante mode, antiek en andere mooie spullen. Verder is er het middeleeuws festijn in Vaassen in Gelderland, vlakbij Epe, tussen Epe en Apeldoorn. Grote stap terug in de geschiedenis, namelijk de tijd van de ridders en kastelen. De bewoners van het middeleeuwse kampement laten zien hoe het dagelijks leven er toen uitzag. Met interactieve demonstraties zoals riddergevechten, boogschutters in actie en meeslepende verhalen en muziek. Dat is wel leuk, hè?
1: Dat klinkt zeker leuk.
0: Ja. En verder is er nog in Best, daar ziet zich erbij, buitengewoon bevrijd. En dit weekend voor de dodenherdenking en bevrijding zag is het goed om even stil te staan wat er ook alweer gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Bij Buitengewoon Bevrijd loop je een uitgestippelde route door de hangars en omliggende bossen, waar scènes uit die tijd van de bevrijding zich voor je afspelen. Het verleden komt tot leven. Je ziet hoe soldaten te werk gingen en hoe ze overleefden of leefden. Er zijn indrukwekkende voertuigen en wapendemonstraties. En verder kun je ook nog naar het Hoppa Food Turk Festival in Zwolle. Je kan naar het, we hebben het net al over gehad, het middeleeuws festijn. En de Keukenhof, die is natuurlijk ook open. En het Tulpenfestival, dat is dit weekend schijnbaar ook. En we hebben het er al eerder over gehad. Je kan natuurlijk ook naar een van de attractieparken in de buurt. Het schijnt nogal druk te zijn in de Efteling. Goed, het is 11:05. Laatste plaats van deze uitzending. En zometeen hoor je trouwens Dave Vloed met zijn weekendkick. Jij mag kiezen. Het wordt sowieso de weekend.
1: Het wordt sowieso de weekend, maar ik ga voor Starboy.
0: Ga je toch voor Starboy?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat we die allebei afgelopen week nog hebben gehoord.
0: Klopt, in het spelletje wat wij wekelijks spelen. Ja, je zei eerder dat de Blinding Lights tot jouw favoriete behoren.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar Starboy hoor je minder vaak en is ook een beetje ondergewaardeerd. Dus
0: ja, daarom. Goed, leuk dat je er was trouwens.
1: Graag gedaan, ik kom graag terug.
0: Fijn om dat te horen. Nou, we zien je binnenkort wel weer.
1: Yes.
0: Tot zover deze weekend. Zometeen veel plezier met Dave.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik zeg het in de goede zaterdagmorgen. Tijd voor hitjes op de radio. Hij is van Dua Lipa, Be The One, maar eerst The Quick. En winnen of The Jungle.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
8: van Kuik. Dat zeg ik. Goedemorgen.
9: Dave Vloed en de Weekend Kick.
10: In de auto heb ik hem altijd opstaan en thuis ook.
9: Omroep Land van Kuik.
8: Ja, we gaan lekker van start met deze disco-knijter van de bovenste plank. Even lekker de voetjes losmaken, de heupjes lekker soepel en lekker meedansen op de Quick. Ik zeg het hele goedemorgen.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. Dave Vloed, The Weekend Kick.

Ja, toch een lekkere plaat van Dua Lipa, Be The One. Toch een beetje haar doorbraak in 2015 van de Londense zangeres. En ik moet zeggen, ze maakte daarna nog heel veel leuke andere platen.

0: Ja, hij is weer op de radio. Na een weekje vakantie ben ik lekker weer terug met heel wat leuke hitjes, moet ik zeggen.
1: Dit is The Weeknd Kick.
0: Ja, we hebben al wat leuke muziek van Dua Lipa, B. Joanne uit 2015. En daarvoor draaien we natuurlijk weer die lekkere disco-knijter van de bovenste plank. Van Kwik, de Venom of The Jungle. En vandaar bedanken voor de weekendwakker. Het was weer gezellig tussen 9 en 11. En ik ga het een klein beetje verder waar Daan gebleven is. Met heel wat leuke platen. Ik moet zeggen, de muziekredactie heeft goed hun best gedaan. Want er zijn heel wat leuke tracks in de playlist. Zometeen heb ik namelijk muziek van Teddy Swims. Ook Tina Turner komt voorbij. Ook nog muziek van Madonna. Ook muziek van Bonne Thijs. En natuurlijk jouw favoriete plaat is welkom. Gaat heel makkelijk via onze stuur-app. App even naar 0485. 38 17 77 komt dat binnen om scherm of je gaat gewoon even naar www.omroeplc.nl. Ja, tot 1 uur de Weekend Kick op de radio.
1: Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, de man heeft het weer geflikt, hoor. Nieuwe muziek heeft hij uitgebracht. Ik heb het over Teddy Swims en Mr. Know It All. Toch een leuke plaat, hè? We kennen hem ook nog wel van Bad Dreams. Ook nog met samenwerken met Teddy Swims. Toen's Eye en natuurlijk David Guetta. Wat Gone. Staat momenteel nog in de hitparades. Verder heeft hij ook nog Goldie uitgebracht. En nog veel en veel meer van zulke platen. En daarvoor natuurlijk uit de jaren 90 Diana King op het Rijt de Zel. Hey, weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. Er staat toch namelijk nog wel wat te doen op de Nederlandse wegen. Namelijk de eerste file staat op de A27. Rokum richting Breda. Tussen Rokum en Nieuwdijk staat 5 minuten vertraging over 5 kilometer. Ja, dan heb ik er nog eentje staan. En die staat namelijk richting de Efteling. Tilburg richting Waalwijk. Tussen Loon op Zand en de Efteling staat namelijk 15 minuten vertraging over 3 kilometer. Op de N261 is dat. En dan heb ik er ook nog eentje staan. En die staat namelijk toch wel... die staat namelijk op de A27. Die staat tussen Gorkum en Breda. Tussen industriegebied Avelingen en Nieuwdijk. Staat 6 minuten vertraging over 4 kilometer. Dus ik zou zeggen, probeer gewoon even een andere route te pakken om toch op je bestemming te komen. Hey, zo meteen nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het toch wel 19 graden. En het is ook toch een beetje bewolkt, dat wel. Hey, straks het hele weekend weerbericht. Verder zo meteen ook nog leuke platen van Tina Turner, Madonna, ook nog Bruno Thijs. En natuurlijk straks heb ik ook nog lekker de platenkastplaat van grootmoeder. Ga ik ook nog allemaal voor je draaien.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Hij blijft maar terugkomen.
2: Dave Vloed en de Weekend Kick. Let's go! Omroep Land van Kuik.
0: Ja, dit is ook wel lekker, hè? Tina Turner op de radio. En typical ball.

0: Ja, is toch wel lekker deze plaat van Madonna op de zaterdagmorgen van Omroep Land van Kuik. Met die grote hit Crazy for You. En daarvoor natuurlijk Tina Turner op de radio met de Deep Cool Mail. Ja, ik lust wel een kopje koffie.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, slinker op dat koffiezetapparaat maar aan. Dan ga ik zo meteen lekker een bakje koffie zetten. Heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, dan kun je wel zeggen, daar knap je zeker van op. Van een lekker bakje koffie op de zaterdagmorgen. Hey, fijn dat je luistert naar Omroep Land van Kuik. Hey, tot 1 uur en ik nog mee met heel wat leuke hitjes. Zometeen namelijk muziek van Rihanna ga ik voor je draaien. Ook nog Poemene Thijs. Alas ga ik ook nog voor je draaien. En straks heb ik ook nog het Weekend Weerbericht voor je klaarstaan.
2: Het leven in het Land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
3: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de Weekendkick op je radio.
2: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, maar deze plaat kun je wel krijgen van Poemene Thijs en Abbas.

0: Ja, in België is al een hele grote zangeres Promethijs. En in Nederland begint ze ook een beetje bekend te raken. En we draaiden die leuke plaat Atlas.
1: Hij maakt je vrolijk. Ja, hij maakt je blij.
0: Ja, maak je zeker blij en vrolijk op de zaterdagmorgen van Omroep Land van Kuik. Met heel wat leuke weekendjes op de radio. Heerlijk. Hey, weet je wat, we gaan even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het 19 graden buiten, zonnig en af en toe bewolking.
2: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat, ik ga het hele weerbericht erbij pakken. Ik ga het hele weekend weerbericht voor je laten weten wat het weer ons gaat brengen vandaag en morgen. Het weekend weerbericht natuurlijk. Zo, dan gaan we beginnen. Ja, vanmiddag wordt het eerst warm. Van het westen naar oost, 22 tot 25 graden. Enkele wolken zijn er ook, wisselen elkaar een beetje af met zon. Daarbij kan lokaal ook nog een bui ontstaan. Daarna wordt het wel weer droger. Ja, vanavond komen enkele flinke regen- en onweersbuien voor. Vanuit het westen, wolkenvelden en opklaringen dat wel. Die toch elkaar een beetje af gaan wisselen dat ook. Ja, de temperaturen liggen dan rond de 13 graden. Morgen staat nog droog, maar tijdens de middag volgen buien. Het wordt circa 19 graden. En vanaf maandag is het duidelijker, koeler weer. Dus dan gaat het iets koeler worden. Daar moet je toch een beetje rekening mee gaan houden. Maar we mogen niet klagen met het weer, want het ziet er best wel goed uit. En zo meteen nog leuke muziek van Rihanna. Ook nog de nieuwe plaat van Kriskras Amsterdam. Ga ik ook nog voor je draaien. En ook zo meteen Samantha Fox en Ilse de Lange komt ook nog voorbij.
2: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Maar eerst even terug naar de jaren 90 met deze lekkere Urbo Cookie Collective en Feels Like Heaven.

0: Searching for you, babe.
1: Ja, en toch bak Harry op de radio. Ja, eerst maakte Rihanna nog wat rustigere muziek. Maar later is nog een beetje naar de dance scene gegaan. Dankzij David Klaten. We draaien die leuke platen weer. Have you been?

0: Ja, lekker blijven luisteren naar Omroep Land van Kuik. En we draaiden ook vorig jaar naar die leuke plaats van de Urban Cookie Collectieve en Fish Like Heaven.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.
2: Come on and do the jail hard rock with me, let rock.
1: En ook deze.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen. Verboden om mee te fluiten. En ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

Ja, blijft toch leuk muziek van Samantha Fox op de radio. En Samantha Fox was eigenlijk een beetje een Engelse zangeres. En voor die tijd was ze toch wel pin-up girl. En later bracht ze toch wel heel wat leuke platen uit in de jaren 80. En daarvoor natuurlijk muziek van Kris Kras Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Ja, die platen draaien ook allemaal op de zaterdag van Omroep Land van Kuik. En zo meteen ga ik even uit voor het nieuws en reclame van 12 uur. Ga ik lekker een bakje koffie zetten. En daarna ben ik gewoon weer terug met deel 2. Maar ik heb nog één leuke plaat, Ilse de Lange.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
11: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Ik zeg een hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van deze leuke weekendshow. De Weekendkick met zometeen Samsung en Poco Call in Love op de radio.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dave Vloed. Dit is de Weekendkick. Omroep Land van Kuik.
14: Ja, de groep begin van deel 2 van deze leuke weekendshow op de radio. Leuke muziek uit de jaren 80 van Poco en Call in Love. Ik zeg een hele goedemiddag. En als je lekker aan het eten bent, smakelijk eten.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan alsof hier gebeurt iets bijzonders.
1: De Weekend Kick. Omroepland van Kaak.

0: Ja, laat de boel dit uur. Want ik ben weer bezig met deel 2 van deze leuke weekendshow. De Weekend Kick.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En we begonnen al met die leuke plaat van Sam Smith. Stay With Me. Ja, toch een lekkere plaat, hè? Zijn eerste solo nummer. Hij werd toch een beetje bekend in 2012 met Naughty Boy. La la la. En later Stay With Me. En dat was een hele grote hit in Nederland. En daarvoor trouwens natuurlijk Poco en Call It Love. En welkom terug bij deel 2 van deze leuke weekendkick op Omroep Land van Kuik. En ik kan even klappen, er komen heel wat leuke platen aan. Zometeen namelijk Luis Capaldi gaan voordraaien. Ook nog heb ik muziek bij me van Afrojack en Sia. Ook nog 3 Degrees. En ook nog muziek van En Vogue. En jouw favoriete plaat is altijd welkom. En dat gaat heel makkelijk via onze studio-app. Je hebt even naar 0485 38 17 77. Of je gaat even naar www.omroeplvc.nl. Ja, we gaan ze gewoon draaien. Hits en de classics.
1: Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
0: Ja, zometeen Luis Capaldi. Maar eerst deze R&B-zangeres. Die toch wel in 1992 een hele grote hit scoort. Met I Love Your Smile. Ik zou haken met Nathan Michael, hè. Ik vind hem lekker. Toch een beetje R&B op de zaterdagmiddag. En dat allemaal tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. Ja, geniet van deze plaat van Janice.

0: Ja, wat heeft deze man toch een lekker stem om naar te luisteren. Luis Capaldi en Survive. Ja, de man heeft nog veel en veel meer grote hits gehad in de Nederlandse top 40. En daarvoor natuurlijk muziek uit 1992 van die R&B-zangeres Shanice en I Love Your Smile. Weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ik kan verklappen, er is weinig te doen op de Nederlandse wegen. Er staat wel één file en de lengte is daarvan 4 kilometer. En die staat op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leerdenheide en knooppunt Leerdenheide zijn namelijk laten we vallen 7 minuten vertraging over 4 kilometer. Dus ja, daar moet het een klein beetje doen. Meer files staan er gewoon niet. En zo meteen ga ik nog even kijken naar het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het 21 graden zondag met af en toe toch een klein beetje bewolking. En zo meteen het hele weekend weerbericht hier op de radio. Verder heb ik ook nog leuke platen van Avondjack voor je klaarstaan. Ook nog muziek van Bobby Brown. En ook nog muziek van Aaron Volk. Ja, die platen kan ik zo meteen allemaal voor je draaien.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op. Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar. Voorkeuzetoetsen. En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep Land van Kaak. Raak je radio niet aan. Maar laat hem staan. Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, tot ieder nog D-Vloed op de radio. En daarna natuurlijk Café LVC met Marijn Driessen. Hij is al een klein beetje voorbereiden. En ik heb toch stiekem in zijn playlist gekeken. Er staan heel wat leuke platen in. Maar tot die tijd nog Bobby Brown op de radio.

0: Ja, nieuwe muziek op Omroep Land van Keuken van A. Van Jack Delfkrata. En natuurlijk Sia en Awake Tonight. Ja, doe mee maar. Lekker.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, daar knap je zeker van op de zaterdagmiddag van Omroep Land van Kuik. Een lekker bakje koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Een lekker bakje koffie tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. En wil je misschien een plaat bij horen, dat kan altijd. Kun je altijd doorgeven via onze Zia-app. Of je gaat even naar www.omroeplvc.nl. Of je pakt gewoon even je smartphone en appt even naar 0485 38 17 77.
2: Met de muziek van de Weekend Kick. Kun je meedansen?

0: Amerika.
1: Nee, dat laatste zal ik ook niet doen meezingen. Maar wel lekker meefeesten en lekker meedansen op deze R&B-plaats van de dames van Dries. Never I Did, uit de jaren 80. Hij is er meteen het weekend weerbericht. Kijken wat weer ons gaat brengen vandaag en morgen natuurlijk.

0: Ja, blijft de leuke muziek van Nadine Dugis. Daarvoor I Did, die R&B-groep die toen al in de jaren 70 en de jaren 80 enkele grote hits scoort in de top 40. Wacht je zeker blij met heel wat leuke weekendjes op de radio.
1: Laat de boel de boel, het is
0: de bloed. Ja, laat de boel de boel. Hey, weet je wat, we gaan even kijken naar het weekend weer, Brett. Momenteel 21 graden zonnig met af en toe wat bewolking.
2: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat, ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekend weerbericht. Ja, vanmiddag wordt het eerst nog warm. Met van het westen naar het oosten wordt het 22 tot 25 graden. Ja, de zon en enkele wolken wisselen elkaar toch een beetje af vandaag. Ook een lokale bui is er. En daarna is het toch een beetje droog. Ja, vanavond komen enkele frisse en flinke regende en onweersbuien over. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar natuurlijk een beetje af. Het is overwinnend droog. De minimumtemperaturen liggen dan rond 13 graden. Morgen start nog droog, maar tijdens de middag volgen buien. Het wordt minimaal maximaal toch wel 19 graden. En vanaf maandag is het wat koeler. Dus daar moeten we een klein beetje rekening mee houden dat er een beetje koeler weer aan begint te komen. Maar dat is niet zo erg hoor. En weet je wat? Ik ga je toch een beetje blij maken met heel wat leuke platen. Zometeen namelijk muziek van Matt O'Rourke. Ook nog Benson Bong gaat ook nog voortdraaien. En ook nog de dames van En Vogue.
2: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: En Don't You Let It Go heet de plaat. Even terug naar de jaren 90. Moet het maar kunnen. Op je vrije zaterdagmiddag.

0: Ja, de bezigplaat van vandaag, Justin Derulo en Cherio.
1: Het is weer zaterdag en je voelt je lekker vrij.
0: Ja, lekker weekend, heerlijk.
1: Je luistert naar de radio en Dave, die maakt je blij.
0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen.
1: Met de hits van toen en nu, ieder liedje zing je mee.
0: Ja, lekker meer zingen, heerlijk.

0: En toch heb ik stiekem meer gezongen met de amazing plaat van Justin de Wild en Cheerio.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Bram van Kaak. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: Ja, zo meteen uit de jaren 90 Riders. I'm back. Maar eerst deze van Matt O'Rourke.

Ja, blijft een leuk muziek uit de jaren 90 van The Wilders en Bang. Zo'n klein beetje zo'n ene vlieg. Daarna hebben we niks meer van The Wilders gehoord. En daarvoor natuurlijk muziek van Mellon Rock en Dun Onder. Hey, zometeen is het tijd voor Café Elvesit met Marijn Driessen. Ja, ik ga daar lekker vandoor. Ik heb nog een paar platen voor je klaarstaan. Ik ben er dan weer volgende week zaterdag tussen 11 en 1 met de Weekend Kick en de Weekend Hitjes. Hey, fijn weekend en tot volgende week. Boom, boom, now let me say, well. I say boom, boom, boom, now everybody say, well.

0: uw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gifbestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Dichter bij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen. De voormalige Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. De viervoudig Paralympisch kampioen verloor in 2001 beide benen na een crash, maar groeide daarna uit tot succesvol handbiker. Hij won 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Na een zwaar ongeluk in 2020 liep hij zwaar hersenletsel op, waar hij nooit helemaal van is hersteld. Alessandro Zanardi is 59 jaar geworden. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
10: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
9: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
12: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor het gezelligste café van het Land van Kuik, dat maar eens per 2 weken open is. Pak er iets te drinken bij en ga er goed voor zitten. Hier is café LVC met Marijn Driessen.
1: Een hele goede middag en we begonnen met David Bowie, China Girl hier op Omroep Land van Kuik. Bedacht me ineens dat ik in de 2 jaar dat ik nou radio maak, volgens mij nog nooit David Bowie heb gedraaid. Een nummer uit 1983 en 1977 werd het uitgebracht door Iggy Pop, maar die versie is nergens in hit geweest. Goedemiddag, je luistert weer lekker mee naar Café LVC. 2 uurtjes van alles en nog wat. Classics en hits vanaf de jaren 60 tot nu. En van de dijk naar dus de Springfield naar Dickie Dex. Dus er komt weer van alles voorbij. En jij kan je natuurlijk ook lekker tegen de uitzending aan bemoeien. Dat zou hartstikke leuk zijn. Daarvoor is het nummer 06-22-74-5755. Er zijn prijzen te winnen. Er is een theateragenda en wat niet al. Dus ik zou zeggen, blijf lekker de komende 2 uur met dat mooie weer. Lekker hangen bij Omroep Land van Kuik. Wij gaan verder met Soft Cell, oftewel Mark Elmond, Tainted Love.

Als de muziekredactie van Omroep Land van Kuik met vakantie is, dan voelt Marijn zich opperbest. Alles dat recent in de top 40 heeft gestaan, wordt vergeten. En alleen de golden oldies blijven over.

Robinaise met Kroenenberg hier op Omroep Land van Kuik. Ik zei het al even, een Ierse versie van een Nederlandse smartlap. Nou, dat moet ik even uitleggen. Vader Abraham natuurlijk voor heel veel mensen geschreven. Door veel mensen geliefd, ook door behoorlijk wat mensen gehaat. Nou, dat was wel een commerciële man. Die ook wel succes wist te halen uit dergelijke kindsterretjes. Wilma en Mieke en zo. Natuurlijk in 1976 een gigantische hit gehad met Aan het Kleine Café aan de Haven. In het Kleine Café aan de Haven werd ook een internationale hit. Zoals deze versie in Ierland van The Furious. Eerste bands staan toch een beetje bekend om hun folk-karakter, zeg maar. Dus veel fluiten, violen, accordeons. Is hier ook in te horen. We gaan even luisteren naar de Ierse versie van Aan het Kleine Café aan de Haven.

Ik moet zeggen, ik vind het er toch wel een beetje op vooruit gaan in het IS. Het heeft wel iets meer sfeer. The Furious aan, met The Red Rose Café. En Demis Roussos heeft hem ook nog gedaan in 2011 zelfs. En het allemaal gebaseerd op Het Kleine Café aan de haven hier op Ommerplant van Kuik. Zometeen LVC Live. En het is Ze waren moderne uit 2018. Zometeen ook nog deel 2 van de theateragenda. En we spelen natuurlijk ook nog ons beroepenspel. De omschrijving voor het beroep is: ik zorg voor leefbaarheid in woonwijken. En te winnen is een Marcel Green Soap cadeaupakket. En

The Monkees, types of 60 sounds, take the last train to Clarksville op onbepland van Kuik. Dat is de eerste single van de Monkees. En natuurlijk ook niet veel later die hele grote hit, I'm a Believer. Het is iets voor 2:30 geworden, zometeen tijd voor LVC Live. Maar eerst wil ik even iets van Alexander Curly draaien, een artiest die ik hier nog wel eens wil draaien. Omdat ik vind dat hij een beetje met de verkeerde nummers bekend is geworden. Het volgende nummer is afkomstig van het album Vette Jus en Boerenjongens uit 1975. Hetzelfde album waar ook Guus Kom Huus van komt. En dit nummer speelt zich ook af op het, of in het boerenleven. Het gaat eigenlijk over over een boer die een beetje aan de rand van de maatschappij staat. En ook alweer een nummer wat maar laat zien hoe hard andere mensen zijn als je er niet helemaal bij hoort. Nou, echt weer een verhaal op muziek. Hier is het nummer Freek.

0: Freek is weg en het is stil op het plein. Geen glimmende fiets meer en geen you always be mine. En de boeren zingen terwijl het orgel speelt. God geeft wat de mensen is toebedeeld.
1: Alexander Curly met Freek. Ja, en hoe het afloopt of Freek uiteindelijk dood is gegaan, ik weet het niet. Dat is het mooie van zo'n nummer. Echt een vergeten pareltje. En heb je zelf ook zo'n vergeten pareltje die je weer een keer wil horen? Als ik hem in het systeem heb, dan draai ik hem graag voor je. Dat kun je laten weten onder nummer 06-22-74-5755. Het is tijd voor LVC Live. En die is deze keer, en dat verwacht je misschien niet van mij, maar ik vond hem erg mooi toen ik hem laatst een keer hoorde, van Lady Gaga en Bradley Cooper met Shadow.

0: Lady Gaga en Bradley Cooper met Shadow hier op Omroep Landelijk Kuik. Toch leuk om te horen dat ze het live ook kunnen. We zijn nog steeds bezig met ons spel waarbij je een Marso Green Soap pakket kunt winnen. De beroepsomschrijving is te doen dat je een beroep raadt en daarmee kun je dat pakket winnen. En de omschrijving is, ik zorg voor leefbaarheid in de wijken. Dus ik zorg voor leefbaarheid in voornamelijk woonwijken. Nou, laat ik er nog een omschrijving aan toevoegen. Ik leeg containers, dat is mijn werk, en ik zet ze ook weer terug. Dus ik leeg containers en zet ze ook weer terug. Maar denk je te weten, schroom niet om een berichtje te sturen. Je hoeft niet eens in de uitzending te komen, je kunt gewoon een appje sturen. En dan is dat pakket misschien van jou. Daarvoor is het nummer 06-22-74-5755. Gaan we ondertussen eens eventjes kijken naar de Schouwburg in Kuik, want er komt nog een hoop voorbij. Ja, wat is er allemaal te doen?
1: Op donderdag 7 en vrijdag 8 mei komt niemand minder dan Herman van Veen naar de Schouwburg met de show Vandaag. Met zijn leeftijd van 81 speelt Herman van Veen nog zo'n 140 voorstellingen per jaar. En als het aan hem ligt, gaat hij nog jaren door. Zaterdag 9 mei om 8:30 is het tijd voor stand-up comedianten, Knockout Comedy Crew. Een avond Knockout Comedy Crew staat garant voor weinig blad voor de mond, veel lachen en pure comedy. Zonder rode draad. Tot slot is er op zondag 10 mei een jongklassiek concert van Chico Collective.
0: En heb je zelf nog theatertips? Stuur ze dan gerust door naar 0485-381-777. Dan worden ze door de andere programmamakers behandeld. Of kijk even op de site van de Schouwburg als je nog meer wil weten. Trouwens, ook maar een leuke theatertip. Ik ga vanavond naar een tribute band van The Cats. Onder leiding van Tim Knol. Shory is a Cat. Dat is ook een album wat Tim Knol heeft uitgebracht. Dus dat kun je ook gewoon op Spotify vinden. En die treden vanavond ook live op in Goor. Ik denk niet dat er nog kaartjes voor zijn. Maar die spelen nog wel. Dus dat is ook hartstikke leuk. Ik als Cats fan, wat ik altijd wel grappig vind aan de Cats. Ik kom tussen eventjes de plaat weer opnieuw opzetten. Maar wat ik altijd wel grappig vind aan de Cats is hoe divers ze zijn. Ze zijn natuurlijk een beetje bekend geworden met Paling Sound en Wonder Wind en Lia en Marianne en zo. Maar een hele hoop, voornamelijk materiaal wat gezongen is door Kees Veerman, is ook gewoon niet echt bekend geworden. Dat gaat toch al meer richting de Beatles en de Monkees en dat soort bandjes. Hey, heb je nog zin om wat te horen? Laat het vooral even weten. Zou leuk zijn. 06-22-74-5755. Gaan we hier verder met Dickie Dex en J.W. Roy. Treur niet, ode aan het leven.

0: Klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Erg mooi. Dickie Dex en J.W. Roy met Treur niet, ode aan het leven hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee is het tijd geworden voor regioplaat. En die is van Luigi Nebers, uitgebracht afgelopen maart. Luigi Nebers komt uit Haps. En het nummer is getiteld Sugar You.

Luigi Namers, Surrogate You hier op Onbepland Verkuik. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel een top 40 potentieel, eerlijk gezegd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of we hier nog meer van gaan horen. Hey, we zijn nog bezig met ons spelletje. Laatste kans om te reageren op de beroepsprijsvraag. Weet je het, dan kun je een Marcel Green Soap pakket winnen. De omschrijvingen voor het beroep zijn: ik zorg voor leefbaarheid in woonwijken. Dus ik zorg voor leefbaarheid in woonwijken. En ik leeg containers en zet ze ook weer terug. Dus ik leeg containers en zet ze ook weer terug. Nou, klinkt alsof het weinig van elkaar te maken heeft, maar er zit een link. Nou, ik denk dat die niet heel erg moeilijk is. Dus weet je het? Dan leuk als je het laat weten. 06-22-74-5755. En dan komt pakket ook jouw kant op. Er is nog beperkt ruimte voor verzoekjes. Wij gaan ondertussen verder met The Cats. Weer een wat onbekendere. Dit is What a Crazy Life. Gezongen door Kees Veerman trouwens.

0: träum von dir.
1: Ik heb getroomd van die Matthias Ryan hier op Omroep Land van Kuik. Ja, dus ik heb het anders dan verdampt, ich lieb dich. Deze hoor je niet zo vaak. Hey, dan zien we dat muziekje het niet doet. Maar ik kan je alvast vertellen dat het programma er helaas op zit. Bedankt jullie allemaal voor het luisteren en voor het reageren. Over 2 weken dan ben ik er gewoon weer met een nieuwe show. Wij gaan eruit met de Hermes House Band, I Will Survive. Tot over 2 weken. Hoi hoi.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
1: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschipperstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Kink.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zondag 3 mei vindt er een indringend gesprek plaats met Berry Reijnen, de initiatiefnemer van Theater na de Dam in Kuik. De voorstelling, met het thema Verplaats je eens, behandelt actuele onderwerpen zoals vrijheid en herinneringen. Luister naar het radioprogramma Plein 33 bij Omroep Land van Kuik van 12 tot 2. De dorpsraad van Sint-Antonis heeft een nieuwe locatie gevonden voor het oude carillon dat naar de kerk zal worden verplaatst. Het instrument, dat 49 jaar geleden door de gemeenschap werd geschonken, is momenteel in onderhoud. Voor herstel en herplaatsing is ongeveer 50.000 euro nodig. De dorpsraad hoopt het carillon volgend jaar weer in gebruik te nemen. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen Cornelis S., een 44-jarige man uit Boksmeer, na de dood van zijn vriend in een drugslab in België. S. hielp het lichaam van zijn vriend weg te werken. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
6: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat en later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximum temperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Het weer. Er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
6: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan drie Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. Twee mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
13: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
14: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: stereo is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoen doen.
1: Hier is Peter Linders. Op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Er zijn in het land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden. Afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bosbrand bij het kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico op brand in de regio verhoogd. Zondag 3 mei vindt er een indringend gesprek plaats met Berry Reijnen, de initiatiefnemer van Theater naar de Dam in Kuik. De voorstelling behandelt thema's als herinneringen en de waarde van vrijheid. Luister tussen 12 en 2 naar het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik voor meer informatie. De dorpsraad van Sint-Antonis heeft een nieuwe locatie gevonden voor het oude carillon dat nu in de kerk geplaatst zal worden. Het instrument, dat 49 jaar geleden door de gemeenschap is geschonken, ondergaat momenteel onderhoud. Voor herstel en herplaatsing is ongeveer 50.000 euro nodig. De dorpsraad hoopt het carillon volgend jaar weer in gebruik te nemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: www.nos.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 22:30 kwamen meldingen binnen, waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten, na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Young Gun Silver Fox bracht recent het live album Live from the Troubadour en Paradiso uit. Rolling Back is de nieuwe single van dat album, de live versie dus.

0: Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De brandweer past de aanpak van de natuurbrand bij Weert en Budel aan en zet voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Buitenlandse ploegen worden afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Op 3 locaties zijn nog hotspots waar de brand snel kan oplaaien. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn inmiddels onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Het is weer zaterdagavond, 9 uur. En dat betekent roes op je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep Land van Kuik.

Better go and run it back. Better go and call life. Run it back.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de Straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Fröhlich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
6: We'll be sending it from this location.
2: Voor een vette mix.
7: Die horen al binnen voor een hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
7: Alright, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna over land verder vervoerd. De Oekraïense president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Andriy Bohdan. Een reden is niet gegeven. Zijn onderscheidingen worden ingetrokken, activa bevroren en de handel verboden. De maatregelen gelden voor 10 jaar. Bohdan suggereert zelf een verband met recente berichten over mogelijke corruptie rond Zelensky en zijn vrouw. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij natuurbranden is niet langer meer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. Dat betekent dat de internationale hulp uit België en Duitsland wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bosbrand bij het kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico op brand in de regio verhoogd. Zondag 3 mei vindt er een indringend gesprek plaats met Berry Reijnen, de initiatiefnemer van Theater naar de Dam in Kuik. De voorstelling behandelt thema's als herinneringen en de waarde van vrijheid. Luister tussen 12 en 2 naar het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik voor meer informatie. De dorpsraad van Sint-Antonis heeft een nieuwe locatie gevonden voor het oude carillon dat nu in de kerk geplaatst zal worden. Het instrument, dat 49 jaar geleden door de gemeenschap is geschonken, ondergaat momenteel onderhoud. Voor herstel en herplaatsing is ongeveer 50.000 euro nodig. De dorpsraad hoopt het carillon volgend jaar weer in gebruik te nemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Alien is de leadsingle van Sam Felder's aankomende album People Watching. Een ander nummer op samen met Olivia Dean en het duet gaat over loslaten en vertrouwen. Sam smeekt Bring Me In als een wild paard. Olivia biedt rust en balans in een chaotische relatie.
1: Now let go of everything I've ever.

0: Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.